0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevozieken-omroep op de Flevo Gastvrije.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Emergency

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevoziekenomroep.

een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Kekeltjiekel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws.
3: De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
2: En tot zover het nieuws.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
1: En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo
4: Chico!

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: geen bootje in het riet.
1: En geen auto op de weg.
0: Want die had je toch.

0: wedden tijd.
1: Iedereen die was een heer.
0: Ja, iedereen was heel beschaafd.
1: Ja, want er was nog geen.

0: U luistert naar de Flevo Ziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Ook morgen rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. In ruil voor een deal erkende hij één aanklacht. Hij betaalt $2,3 miljoen boete, krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Er is ook nog kans dat hij de cel in moet. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.
2: De opkikker van de maand.

allemaal. Fijn dat jullie hebben afgestemd op de Flevo Ziekenomroep. Dit is Soul Medicine, ik ben Jan Vreunen en tot 10 uur bij met heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en disco uit de oorschelpen of in-ears. En we begonnen dit uur zoals gewoonlijk met de opkikker van de maand. En dat was de Cherry Pink en Apple Blossom White van het orkest van Perez Prado. En net hoorden jullie James Brown, The Godfather of Soul, met I Know It's True van het album Get On A Good Foot. Gaan we verder met een bluesnummer van Anna Popovic en van het album Dance to the Rhythm is dit Hurt So Good.

de zoetgevoelige Lady Gaga samen met Tony Bennett. Van het album Love for Sale was dit Dream Dancing. It Only Takes a Minute is een nummer uit 1975 van de Amerikaanse soul R&B groep Tavares. Uitgebracht als de eerste single van hun derde album In the City uit 1975 dus. Het nummer was de enige top 10 pophit van de groep in de Verenigde Staten. Met een piek op nummer 10 en een tweede nummer 1 hit in de Amerikaanse Soul Charge. De originele versie van Tavares kwam pas in 1986 in de Britse hitlijst terecht, waar het slechts de 46e plaats bereikte in de Britse singlelijst. Het was de laatste van hun 10 hits in de Verenigd Koninkrijk. Hier is Tavares met It Only Takes a Minute.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Bert Hering, die we kennen van Vandenberg als liedzanger. Van het album Helder Zien, het project Jet, is dat het nummer Ik Leef Alleen Nog Maar Voor Jou. I Concentrate On You is een lied geschreven door Cole Porter voor de film Broadway Melody of 1940 uit 1940, waar het werd geïnteresseerd door Douglas McPhail. Onder andere ook gezongen door Frank Sinatra op het album Songs by Sinatra, volume 1 in 1950. Fred Astaire, The Astaire Story uit 1952. Perry Como, Easy Listening uit 1970. En Dinah Washington, uitgebracht als single in 1965 met een piek op nummer.

nummer 11 in de hitlijst van de best verkochte producten en opgenomen op een album I Concentrate on You uit 1960. Ook Ella Fitzgerald heeft het op de plaat gezet. Van het album Ella Sings the Cole Porter Songbook is dit I Concentrate on You.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

Van het album Darling Baby uit 1966, Heaven Must Have Sent You. Hier waren de Elgins. Fabio Picaluccia, professioneel bekend als Fabio Conciato, is een Italiaanse singer-songwriter. Fabio werd geboren in Milaan als zoon van een jazzmuzikant en een dichter. Conciato begon zijn carrière bij de cabaretgroep Il Momoranti, waarmee hij optrad in de Derby Cup in zijn geboortestad. Hij debuteerde als singer-songwriter met het album Storie di Sempre, waarop een kleine hit stond in de vorm van een Dean Martin nummer. Conciato's populariteit kreeg een flinke impuls in 1982 met het nummer Una Domenica Bestiale, dat een groot hit werd in de Italiaanse hitlijst. Van het album Tutto Qua, Un Trenino nel Petto, hier is Fabio Conciato.

0: Ja, dat was dan Thomas Versen met Au Café de la Paix. La Ronde de Carotte is het album. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Flevo Verzoekplaat.

0: Aangevraagd door Harriet voor al het verpleegend personeel. Danny Vera, Marlon Pichel met Try Again. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. are the original Rat Pack.
2: You make me feel so young.

0: En we waren vervolgens Frank Sinatra met All I Need Is The Girl. Dean Martin met Make It Rain.
1: I miss the love of my life.
0: En Sammy Davis Jr. met In This Crowded World. Dat was de laatste vocaal van dit uur. We gaan op naar het nieuws van 9 uur. En na 9 uur ben ik weer bij u terug met heerlijke blues, jazz, soul, R&B, funk en disco uit de Indies en oorschelpen. Dus tot straks na het nieuws. Tot zometeen.
2: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep.
3: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
4: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Door de brand komt veel rook vrij. Een bovenliggend woongebouw is daarom ontruimd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op om uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. De trambestuurder werd gecontroleerd, maar raakte niet ernstig gewond. Ook de vrachtwagenchauffeur en 10 passagiers bleven ongedeerd. De tram liep zware schade op en wordt samen met de vrachtwagen weggetakeld. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Morgen rijden minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. In ruil voor een deal erkende hij 1 aanklacht. Hij betaalt $2,3 miljoen boete, krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Ook is er nog een kans dat hij de cel in moet. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Welkom bij het tweede uur van Soul Medicine. Ja, en zoals gebruik begin ik altijd het tweede uur met een nummer van Aretha Franklin, I Wonder. En daarna horen we Gizby met Wat had jij van mij verwacht. Helaas had ik wat storingen in het begin. Ook de apparatuur heeft een klein beetje last van de warmte, want ik zie het ook een klein beetje weg te zweten, weg te smelten. Maar goed, we gaan gewoon lekker door en hopen dat het de techniek maar niet in de steek gaat laten. We gaan verder met Never Fall in Love van Renéetje Vroger.

José, no, João Manuel Serra, Diego Torres en Chico Buarque. Ze nam bovendien muziek op met grootste internationale namen uit de muziek van zoals Toets Tielemans, Astor Piazzolla, Ennio Morricone en zelfs met Mick Hucknall. Dat is dus de zanger van Simply Red. Van haar album Spiritual Libro, samen met Georgia, is dit Mina met Poche Parole.

Lisa Pasenge, Noorfort. Jennifer Yvette Holliday, geboren 19 oktober 1960, is een Amerikaanse zangeres en actrice. Ze begon haar carrière op Broadway in musicals zoals Your Arms Too Short to Box with God en Dreamgirls en werd later een succesvolle opnameartiest. Ze is vooral bekend van haar debuutsingle, het nummer uit Dreamgirls en de rhythm and blues pophit And I Am Telling You I'm Not Going, waarvoor ze in 1983 een Grammy Award won. Ze won ook een Tony Award in 1982 voor Dreamgirls. Van haar album Feel My Soul is dit Just Let Me Wait, hier is Jennifer Holliday.

Ja, even pure nostalgie. Even terug naar de jaren 40, 50 met Glenn Miller met In the Mood. Aangevraagd door Willem van der Horn. En die vraagt het aan voor iedereen die ligt te luisteren en toch een klein beetje plezier wil hebben. In the Mood was dat, Glenn Miller. Gaan we gauw verder met Paulinho Roberto da Costa. Hij is een Braziliaans percussionist die in de Verenigde Staten woont en werkt. Da Costa begon op zijn 5e met het spelen en verhuisde in 1972 naar Los Angeles. Hij is vrijwel onbekend bij het grote publiek. Veel nummers waar hij op te horen is dat wel. Bijvoorbeeld I Will Survive en We Are The World. Da Costa heeft op honderden muziekalbums gespeeld en die niet in één genre zijn te vangen. Braziliaanse muziek, blues, gospels, disco, jazz, hip-hop, rock, soul. Naast zijn sessiewerk heeft hij met zijn eigen band op het Montreux Jazz Festival 1977 opgetreden en bracht hij enkele soloalbums uit met een keur aan bekende gasten. Van zijn album Happy People uit 1979 zit Déjà Vu, Paulinho da Costa.

Rambon Bad was dat, Another Part of Me, Michael Jackson. Gaan we verder met het volgende. 3 van 1! En dat doen we dit keer met Sam Cooke. En we draaien achtereen volgens You Belong To Me, You Were Made For Me en You Send Me. Hier is Sam Cooke.

Ja, het zit wel weer op. 2 uur zal wel zijn. Het was mij weer een waar genoegen. Ik hoop dat je ondanks alles toch genoten hebt. Het gaat goed en misschien tot de volgende keer.

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Nou, welkom bij Wij Wachten op de Dokter. We zijn er weer, met z'n drieën.
2: Ja, zo is het. Ja. Goedemorgen.
3: Jan Veniga zit naast mij.
2: Ja, naast mij zit Jan van Heunen.
3: En tegenover ons zit
1: Peter Bakker.
2: Nou, gezellig.
3: Zo is dat, ja. We zijn er weer.
1: Ja. En we gaan nu met z'n drieën weer bezighouden totdat de dokter komt. Of mocht hij of zij niet komen, of niet meer komen. Dan gaan we al lekker blijven luisteren. Want we blijven u bezighouden met gevarieerde muziek. Die we draaien
2: in
1: blokjes van drie.
2: Ja.
1: Precies. En we openden deze aflevering met 76 Trombones. Uitgevoerd door de Royal New Zealand. Is Nieuw-Zeeland eigenlijk een koninkrijk?
3: Als wij hartstikke dood.
1: Nou, dat doe ik niet. Nee, dan moet ik door die ruit heen slaan. Dat gaat helemaal niet goed komen.
2: Nee, niet zo. Kun je 2 uur wachten daarmee?
1: De Royal Nieuw-Zeeland maakt natuurlijk wel deel uit nog van het Britse koninkrijk, hè?
2: Ja. Is dat zo?
1: Ja, volgens mij wel. Maar goed, allemaal onzin waar we nu over hebben. De Royal New Zealand Air Force Band, die was het, die dat uitvoerde.
2: Heb je ze kunnen tellen?
1: De trombones?
2: De trombones?
1: Nou, zoveel zaten er niet in, hoor, volgens mij. 76. Nee, zo groot is die band niet. En we gaan verder met muziek, want anders gaan we rare dingen lopen roepen.
2: Dat moeten we niet doen.
1: Zeker niet. Het is tijd voor deze.
4: De opkikker van de maand.
1: Oh, dit is de lange.
2: Helemaal goed.
1: En de opkikker van de maand is van Tom Hadley. De Tony Hadley. En zijn uitvoering van Sea of Love.

0: Ja, wat bijna niemand weet is dat hij begonnen is in Circus Circus.
1: In wat?
0: In het groepje Circus Circus. Oh, dat weet bijna niemand.
1: Nee,
0: maar dat weet ik wel.
1: Oh,
0: want hij, dat groepje is toen ooit eens bij ons in de winkel geweest. Hebben ze voor de winkel hebben ze opgetreden. En er was Nielsen zat erbij.
1: Okay,
0: dat... En ja, dat is wel heel leuk om dat eventjes te memoreren. Ja,
1: dat is zeker zo. Dan doen we er even de vogeltjes achter. Maar je hebt het allemaal al verteld.
0: Ik heb het allemaal al verteld, dus ja.
1: Ben ik weer te laat natuurlijk. Het is
2: wel. Of hij was op tijd.
0: Ja.
1: Ja, dat wel, maar ik was te laat.
2: Ja, maar daar gaan we niet over hebben.
0: Nee.
1: Jawel,
0: niet heb ik nee, en daarvoor hadden we natuurlijk How Do You Do van Sjoukje van het Spijker, Later Smit en Willem Duin.
1: Ja, gewoon Maarten McNeil mag ook.
0: Ja,
1: dat wilde jij zeggen.
0: Je vult me weer gewoon aan, zie je?
1: Zo ja, maar dat komt omdat het hier stond.
0: Oh, toch wel.
1: Ik denk, waar haal je die nou weer vandaan, die twee? Maar zo heten ze inderdaad. Hè.
0: Ja. Nou, en wat hadden we daarvoor ook alweer?
1: Een Joop zit te kijken, die denkt van, waar hebben die luinen allemaal wel?
2: Nee, dat
1: is wel wat.
2: Mijn hoofd draait in de ronde.
1: Hoezo? Dat wij dat weten.
2: Ja, hartstikke leuk, joh. Hartstikke gezellig.
1: Nou, Tony Hadley hadden we daarvoor met de opkikker, hè?
0: Ja. Daar
1: proberen we u een klein beetje mee op te kikken. Het is helemaal niet zo dat dat dit is een troetelschrijver of een alarmschrijver of een treiterschrijver had je ook nog, hè?
0: Had je ook nog vroeger, ja.
1: Van Noordzee. Dan kwam ik die jingle van tegen. Toen denk ik van dat mensen daar naar geluisterd hebben.
0: Ja, dat was toen zo, hè?
1: Maar dat was toen zo. Sea of Love was dat zijn uitvoering van Tony Hadley. En Tony Hadley, die kennen we natuurlijk van Spandau Ballet.
0: Zo is dat.
1: Hebben we dat ook maar weer verteld.
0: Ja.
1: We gaan naar... moest jij nog wat vertellen, Joop, of niet?
2: I am flabbergasted.
1: We gaan naar...
3: Wat zeg je? Wat recht?
2: I am flabbergasted.
1: Ja, nee, we gaan weer even een reisje maken door Nederland. We beginnen in Zeeland. Dan gaan we naar Twente en we gaan naar Drenthe.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Ja, toch?
0: Ik ben heel benieuwd wat we weer te horen gaan krijgen.
1: Hier zijn ze.

0: Nou, Joop zei net al, weinig dansen is een plaghut.
1: Ja, dat moet je niet doen. Ja.
0: Want ik roep altijd, als ik denk, nou, het is een quickstep, je hebt Varier, maar ja, dat is een plaghut.
2: Dan kunnen we daar wel shaken.
0: Dan kunnen we daar shaken, inderdaad.
2: Maar dit, het is geen Varier, maar 1-1-2.
0: Maar een lekker potje koffie, kun je daar wel de
2: ja, lekker potje, ja, dat is waar. Ja, ja, daarom kan je ook niet variëren, want er staat op tafel.
0: Oké, okay, ja.
1: Ja, dan nou valt het om.
2: Ja, dat gaat niet goed in die plaghut.
1: Geen koffie. Dus. Hey Country uit Drenthe was het, hè? Die, de oude plaghut van Ali Gouret.
0: Overvlakke, nee, dat is
1: een andere. Nee, dat is weer een andere. Dat ja, ligt wat hoger. Dan had je ook nog als het koffiebotje pruttelt met O Umlaut. Dat moet ik wel even zeggen, want anders die hoort het verschil natuurlijk niet, hè?
0: Nee.
1: Zeker niet als ik het uitspreek. Ja, Ben ten Donkelaar was dat. En Saskia Visser uit Zeeland met Ik von Lest op zolder. Dat doet een beetje denken aan de Zuiderzeeballade. Ik ja, vond op zolder een fotootje en wie ja. waren dat allemaal? Nou, ja, dat werd je familie.
0: Ja.
1: Dus het zou bij mij ook zomaar kunnen gebeuren. Ja. Dat je in één keer op zolder, dat je in één keer foto's tegen. Geleuter allemaal. Jongens, we gaan hiernaar.
3: Flevo Verzoekplaats.

0: Ja, mag ik het vertellen?
1: Mag ik het vertellen? Ja. Ik vind het wel heel leuk. Mijn dochter heeft een eindje ingestuurd. Speciaal voor de kinderen hier in het ziekenhuis. Aangevraagd door mijn kleindochter, Rain. En die is helemaal gek van Disney. Disney Parijs vooral. En ze vroeg aan het nummer The Future's Starting Right Now van Disneyland Parijs. Speciaal voor Rain.

crying out. I thought it'd get you back till now.

0: I do.
1: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: vooruit dan maar.
1: Ja, nee? Dat was je dus.
0: Nee, ik vind het een vreselijk nummer. Oh, sorry. André Hazes junior met Leef. En ja, het is toch wel aardig, toch? Beetje een feestje.
1: Ja, dat was een eerste groot hitje. Hè?
0: Ja, dat wel.
1: Eigenlijk.
0: Ja. En daarvoor Roses Are Red, Violets Are Blue van John Carroll.
2: Ja, en Roses Are Red, dat is eigenlijk een liefdesgedicht. Een kinderrijmpje.
0: Oh ja?
2: Ja. En dat is van de Route Volkssong. En dat is een nummer uit 19... Geen idee. Maar het heeft meerdere humoristische en paradistische... Wat allemachtig.
1: Wat een moeilijk
2: woord. Het heeft meerdere humoristische en parodistische varianten voortgebracht.
0: Ja, ja.
2: Ik wist niet dat het überhaupt met een gedicht te maken had.
0: Nee, ik ook niet. Ik weet wel dat Bobby Vinton had, geloof ik ook.
1: Ja. Roses are red, violets are blue.
0: Ja.
2: Is dat dus, niet degene die het uitgebracht heeft?
0: Ja, die heeft het ook uitgebracht.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Hey, en daarvoor hadden we een verzoekplaat. En dat, ja. Dat was een verzoekje van...
1: Van Rain. En van Rain. Speciaal voor de zieke kindertjes hier in het ziekenhuis.
0: Ja.
1: En dat was een nummer van de cast van Disneyland. The Future's Starting Right Now.
0: Ja.
1: En ik hoop dat ze hard meegezongen heeft.
0: Ja,
1: ongetwijfeld. Ja, dat denk ik.
0: Ja, heel hard meegezongen. Hebben wij niet gehoord.
1: Nee.
0: Dat is nou weer een beetje jammer, hè?
2: Dan horen we volgende week wel.
1: Misschien wel.
0: We gaan nog een keer naar...
3: Flevo Verzoekplaat.
0: En nou hoop ik dat alles goed gaat.
1: Dat hoop ik ook. Maar goed, ga ik eerst er wat over vertellen?
0: Ja, of, vertel jij maar.
1: Nou, fijn. Ja, ja. Want uiteindelijk is deze ingezonden door Harriet. En ik denk dat ze dat speciaal voor mij gedaan heeft. Maar ook voor de zieke mensen hier in het ziekenhuis natuurlijk. En voor het verzorgend personeel. Want dat is ook wel heel belangrijk om dat eventjes te noemen. Maar we hebben gisteravond even naar Epic gekeken van Elvis Presley. Nou, het is een geweldige film. Sowieso om te zien qua hoe heet het? Beeldkwaliteit, qua geluidskwaliteit. Het is echt grandioos.
0: Ben je in de
1: Nee, ik heb het thuis.
0: Oh,
1: ja, tuurlijk.
0: Dat is illegaal. Dat moet je nog niet vertellen.
2: Jaloers makkelt, ja. Jaloers makkelt. Ja.
1: Maar uiteindelijk, het einde van het liedje, als ik dat gezien heb, de man die deed af en toe 3 shows op een dag in Las Vegas.
0: Ja.
1: Dus dat de man niet oud geworden is, ik zei het gisteren ook tegen mijn vrouwtje, ik zei, dat kan niet anders.
2: Hmm.
1: Hij heeft gewoon 3 keer geleefd, denk ik. Het is onvoorstelbaar wat een power, wat een energie die man had op het toneel. Zal ongetwijfeld al met uppers en downs gemaakt, te maken gaat hebben, hoor. Gerust wel. Maar de man had gewoon niet oud kunnen worden. Echt niet.
0: Nee, echt niet. Een matinee deed en dan een vroege avond en een late avond.
1: De man, dan, ongelooflijk. En vol power, hè? Ook als je met nummers bezig was. Dat hele lichaam dat bewoog. Ongelooflijk, ja. Ongelooflijk.
0: Ja.
1: Nee, er ging echt wel wat bij me open gisteravond. Ik was al behoorlijk fan van hem, maar dit maakt toch
0: nou,
1: wel weer.
0: Nou, helemaal. Ja,
1: ja, dit maakt echt wel
0: een
1: heel
0: mooie voetballers die dan na 14 dagen weer een wedstrijd moeten doen. Dan daar ben ik veel te moe voor.
1: Dat maar, bedoel ik.
0: We gaan naar een verzoekje die speciaal voor jou is aangevraagd.
1: Ja, van Elvis Presley. En dat is American Trilogy. Vind ik ook een heel mooi en prachtig nummer. Vooral door hem gezongen. Uit Aloha from Hawaii.
4: Oh, I wish I was

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ja. Ja, dan moet je nog hoesten ook.
2: Ja.
1: Het is allemaal wat, joh.
2: Nou, net zo spontaan is dat een lampje al ging.
1: Nou, dat lampje ging ineens aan. Je denkt van, hoe kan dat nou? Maar dat kwam omdat ik dat schuifje omhoog deed.
2: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Ja. Oh, ja, daar zijn ze hoor. Hé, hé.
2: Ja, daar zijn ze.
1: Trompetters van, hoe heet die ook weer? Herb Alpert.
2: Herb Alpert?
1: Ja. Die gaat ons naar het nieuws van 11 uur brengen, want dat was weer de laatste. Hè? Don't Worry, Be Happy van Bobby McFerrin in het eerste uur. Hè?
2: Ja, we hebben nog een uur. Hè?
1: Ja, we hebben nog een uur. Dus ik zou lekker blijven luisteren. Moeten we de rest ook vertellen wat het was of niet?
3: DJ Loves a Bad van
1: Fleetwood Mac.
3: Vertel me, Joop.
2: Ja.
3: Ik kan nog even. Je wil schieten.
2: Dat is een nummer van de Amerikaanse muzikant Little Willie John. Het werd uitgebracht in 1955 al.
3: Ja.
2: Op single. En in 1968 werd het gecoverd door de Britse band Fleetwood Mac. Die een versie op 30 augustus van dit jaar op single uitbrachten.
1: Nou.
3: Tada! Dat was nog met Pete Green. Peter Green. En want je hebt twee Fleetwood Macs, hè?
2: Oké. Okay.
3: Ja. De ene met Peter Green. Dat is de blues periode. En later met Stevie Nicks en
1: Christine McVie.
3: Christine McVie. John McVie.
1: Ja,
3: en hoe heet je allemaal? Cunningham?
1: Ja, zoiets. Ja. Ja.
2: Nou, ik ga koffie halen.
1: Ja, maar even koffie halen. We zijn zo bij je terug. Tot zo.
3: Tot zometeen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws. Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden, na eerdere records in Horst en Vlissingen. In de beeld bleef het officiële junirecord onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt door baanverlies terug te vallen in de atmosfeer. De in 2004 gelanceerde SWIFT-telescoop functioneert nog goed, maar daalde van 600 naar 400 kilometer hoogte door botsingen met deeltjes. Komende week moet een ruimtevaartuig de telescoop een zetje geven om zijn baan te verhogen. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken, neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig en zegt dat deze zorgwekkende koers van de Burkinese autoriteiten bevestigt. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijk kinderhandel via het tweedehandsplatform Vinted. Volgens nu.nl verschenen op sociale media opvallende speelgoedadvertenties met hoge prijzen en beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen zouden verwijzen. Bewijs voor kinderhandel ontbreekt. Vinted ontkent aanwijzingen, verwijdert verdachte advertenties en zegt indien nodig met de politie samen te werken. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij... Wij wachten op de dokter.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Als ik het geweten had, had ik de lange versie genomen. Ja. Als je alles van tevoren weet. Ja. Maar goed, dit was gewoon de single-uitvoering van Don't Let Me Be Misunderstood. Er zijn ook twee uitvoeringen van. Hè? Eentje met een fade-out en eentje met da-da-da-da-da-da-dam. En dan is die afgelopen.
2: Ja, dat klopt.
1: Ik vind dat zo stom. Waarom is dat dan weer gedaan? Nee, ik heb altijd de verkeerde gekocht. Hè? Dat heb ik met... Maar goed. Don't Let Me Be Misunderstood. Dat is de cover die we deze lente doen. En deze keer dus de uitvoering van Santa Esmeralda. Featuring Leroy Gomez. Staat er niet bij, Joop, maar dat wist ik toevallig uit het hoofd.
3: Ja, ik snap het. Ik heb hem helemaal door, joh.
1: Maar dat komt omdat ik die plaat ook gekocht heb. Hè? Dan weet ik dat.
3: I am flabbergasted.
1: Nee, helemaal niet. Dat doen we helemaal niet.
3: Dit is mijn jingle.
1: Volgende keer weer een andere. Jan van Eunen.
2: Peter Bakker.
1: Jo Veniga. Nou, wij riepen jou in koor.
3: Hey. Ja, dat is dan.
1: Hey. Met z'n drieën zijn we weer bij u tot 12 uur om samen met u te wachten op de dokter. En zoals gezegd, mocht hij of zij niet of niet meer komen, dan gewoon lekker blijven luisteren, want... En toen zei niemand wat.
2: Morgen is een morgen zonder zorgen, toch?
1: We draaien plaatjes in blokjes van drie. En zeer gevarieerd. En we hebben tegenwoordig een ander item. En dat heet dan zo.
4: Drie, dan één. En dat deze keer...
1: Oh ja, dat zei ik ook zelf nog. Ja. Hè? Deze keer. Het is al zo lang geleden. Nee. Rob de Nijs heb ik klaarstaan. En we gaan er gewoon... Oh, dit is wel een hele korte.
2: Ja.
1: Ja, nou weer verhaal.
3: Nou, dat kan.
1: Zie je, ik ben het gewoon helemaal kwijt. In ieder geval, Rob de Nijs heb ik klaarstaan. Daar gaan we er drie van draaien. Achter elkaar. En we beginnen in 1900 en... Wat was het? 63? 61? Wat was het?
2: Ja,
1: dat
2: is
1: in ieder geval van het begin van de jaren 60.
2: Ja.
1: En we gaan door naar... het lijkt de olifant.
3: We gaan in ieder geval naar mooi weer toe.
1: We gaan ook naar mooi weer toe. Ja, ook dat. Nee, we gaan gewoon lekker alle drie achter elkaar luisteren. En aan het eind daarvan vertellen we misschien nog wel eens wat. Ja. Dit is in ieder geval Rob de Nijs samen met de Lords. En Ritme van de Regen.

0: Nou, dat waren ze weer. Genoten hebben we. Rob de Nijs was het. Deze keer de 3 van 1. En we eindigden met het einde van Misschien. Dat is uit 2015, denk ik zo ongeveer. Dus deze eeuw. Daarvoor gingen we naar 1900 in, ergens in de 70. 73? Ja, hè? 73. Jan die knikt. En die weet dat allemaal, hè? Het werd zomer en daar weer voor, uit de jaren 60, zijn een van zijn eerste hits, Ritme van de Regen, van Rob de Nijs, toen nog samen met de Lords.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en het waren alle 3 covers.
1: Ja, maar hij heeft al heel veel gecoverd.
0: Hij heeft heel veel gecoverd.
1: Net zoals het André Hazes, die was ook een meester coveraar.
0: Ja.
1: En maar ik vond hem qua teksten toch wel wat beter.
0: Ja, toch wel?
1: Ja.
0: Wat intelligenter.
1: Ja.
0: Nee, dat mag je niet zeggen. Nee, dat...
1: Nee, maar kijk, die Hazes had gewoon een doorleefde stem. Dat was echt een volkszanger.
0: Ja, ja. Oh ja, dat zeker. Maar in
1: echt
0: ieder geval...
1: een smart lappenganger.
0: Ik wilde nog wat vertellen over die... ik ben het kwijt nu.
1: Ah.
0: Oh ja.
1: Oh.
0: Het werd zomer. Dat is mijn favoriete nummer, hè?
1: Nou.
0: Ja.
1: Nou, je hoort het liever van Peter met de Pukkel, toch?
0: Ja, ik hoor het liever van... Dat is origineel. En dat is Duits en dat versta ik niet zo, hè? Nee. Je hebt soms wel van die nummers, daar is iets... Toen dat nummer op de radio was of wat dan ook, is er iets gebeurd. En dat is in je onbewustheid is dat erin geslopen. En daardoor begin je iets niet leuk te vinden.
1: Oké. Okay.
0: Heb jij dat niet?
2: Nou, niet. Nee, ik heb dat niet. Nee. Want ik... Ik ben ook niet zo muzikaal als dat jullie zijn. Ik vind muziek vind ik hartstikke mooi. Alleen hard rock vind ik helemaal niks aan.
0: Nee.
2: En de Rolling Stones.
1: Oh, dat vind ik leuk.
2: Ik vond er echt helemaal niks aan. Okay. Ik was echt een Beatles fan.
1: Ik vind het leuk. Ga ik een rockprogramma maken.
0: Hard
1: rock.
2: Ja, nou, dat kan leuk worden.
0: Dat soort dingen. Helemaal.
1: Ja. Oh, hey. Joop, heerlijk.
0: Hey, we gaan even naar iets anders. We gaan naar Jan Preston en de 12th Street Wreck.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: waren we toch even terug in het klaslokaal met hier met zo'n spiegelbol.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Die klasavondjes die uit. Ja, sorry. Easy Living was dat van Uriah Heep. Vond het toen geen moer aan.
1: Ik vond het altijd geweldig.
0: Ja? Ja. Ik weet het niet.
1: Ja, ik had ook de LP's.
0: Had ook de LP's?
1: Ja, had ik ook. Oh. Dit kwam van Demons and Wizards uit 1972. Oh.
2: Maar met zo'n naam kun je alleen maar hardrock. Uriah Heep. Maar kun je alleen maar hardrock maken.
0: Het is in 19. Hoe heet het? Dit ging niet helemaal lekker. Ja, sorry. Ik was even afgeleid. Maar ja, je kan alleen maar hardrock maken dan met zo'n naam. Uriah Heep.
1: Ja.
0: Ja. Easy Living. Nee, ik vond het wel leuk.
2: En daarvoor hebben we geluisterd naar The Beach Boys met Surfing. En dat is een Amerikaanse rockband die in 1961 is opgericht door de broers Brian, Dennis en Carl Wilson. Samen met hun neef Mike Love en schoolvriend Al Jardine. Whatever.
1: Flabbergasted ben ik.
0: Hoe dat maar nou weet.
2: What's in the name?
0: Ja.
1: Ja.
0: En toen?
1: En toen was het stil.
2: En toen was het stil. Dan gaan we verder met...
0: Ging je niks meer vertellen?
2: Ik heb niks te vertellen. Ze zijn in de lucht geweest van 1961 tot 1965.
0: 61 tot 65? Nee, veel langer toch?
2: Nee, veel langer.

0: 1961 was de oprichting.
1: Ja.
0: En de meeste successen hebben ze de eerste 4 jaar gehad.
1: Oké. Nou ja, goed, dan gaan we maar gauw verder. Dat gaan we doen met... ik wist niet eens dat het Michael Zambello was. Die dit zong. Ja, die. Ja. Ik dacht dat het iemand anders was.
0: Nou, hij is duidelijk te horen.
1: Ja, toch wel, hè? Nou, hier is die.

0: everybody with my demon.
1: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevozieken-omroep.nl.

0: Daar zijn er hele grote hit mee, hè? Met I Was Made For Loving You. En heel wat anders dan wat ze allemaal op die albums uitbrachten.
1: Ja, dit was meer een beetje disco-stijl wat ze toen...
2: Dit is van de Amerikaanse hardrockband Kiss. Ja. En afkomstig uit 1979 inderdaad.
0: Ja. En?
2: Uitgegeven op hun 7e studioalbum Dynasty.
1: Ja.
0: Dynasty. Oh, daar gingen we voor.
2: Ja, dat is iets anders.
1: Dat album dat is ook een beetje anders in deze trend uitgebracht. Het is niet echt het hele hardrock gebeuren, maar meer een beetje dat...
0: Dat moest een beetje de commerciële
1: kant op.
0: En dat was toen natuurlijk in de tijd dat het allemaal een beetje disco moest worden, hè?
1: Ja.
0: Denk aan 77, 78.
1: Ik ken bijvoorbeeld Bowie, ken je er ook in schade.
0: Ja, die heeft ook mee.
1: Dus.
0: En meerdere geweest die dat allemaal gedaan hebben.
1: Ja.
0: I Was Made For Loving You. En daarvoor hadden we My Dingeling van wat hij daarmee bedoelt. Ik heb geen idee, maar hij wilde er graag mee spelen. Chuck Berry.
2: Ja, de tafelbel. Dat was de tafelbel. Ja.
0: Oh, okay. Dingelingeling. Maniac. Van Michael Zambello. En dit is Bella Perez. Of niet?
1: Ik heb geen idee.
0: Ja,
1: ja?
0: Daar komt ze. En Baila Meros. Moeilijk.
1: Heel moeilijk.
2: Baila Ramos.
0: Zoiets, ja.
2: Nee, Baila Ramos.
0: Baila Ramos.
2: Luister direct maar.
0: Oké. Hij heeft geluisterd.
1: Ja.

0: Ik had rijles in die tijd.
1: Oh ja?
0: Nee, ik zie die instructeur nog naast me zitten. That's the way, aha, I like it. En op een gegeven moment, aha, dat like ik niet. Toen deed ik wat fout natuurlijk. Casey en de Sunshine Band. Oh nee, Sunshine Band moet je dan zeggen. En that's the way I like it. Na na na, hey hey. Kiss Him Goodbye, dat was het origineel van Steam. Maar dit was los. Piratos en de ouderen onder ons hadden hem waarschijnlijk wel herkend. Ik ben Douwe.
1: Oftewel Robout.
0: Van Veronica. Het waren trouwens drie Veronica discjockeys die dat zongen.
1: Oh ja?
0: Ja. Herman van Veen wil ik zeggen. Nee, Jan van Veen. met die zware stem van Candlelight. En Lex Harding, die zat er ook bij.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Ja. Los Piratos. Bella Perez en Baila Remos.
1: Je kent het wel.
0: Ja, als ik maar genoeg oefen.
1: Ja. En de goede klemtoon gebruikt.
0: Ook dat, de goede klemtoon. Ja, de klemtoon ergens anders zetten, dan is het ineens hier heel iets anders. Hè?
1: Dat is waar.
0: Ja. Put, nog een plaatje?
1: Ja, dat lijkt me wel verstandig. Hè? En dan kunnen we zo naar het einde toe, denk ik.
0: Ja, dat is ook zo. De laatste vocaal is van Paul Enka. Puppy Love.

0: Ja, dat is wel een heel lief liedje.
1: Nou, hè?
0: Ja. Ja. Dat heeft hij geschreven voor Annette Funicello. Een mousketier op wie hij een oogje had.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Jeetje.
0: Hij was verliefd op haar.
2: Ja, ach, jeetje. Ja,
0: dan krijg je dit soort nummers, hè?
1: Dan krijg je dit soort...
2: Ja, zwijmelnummertjes.
0: Ja, precies. Ja.
1: En in de jaren 70 en zo'n stijgers.
0: Maar ik ben nog allergisch geweest. Ze zijn voor honden ook, dus dat ging helemaal niet mis.
1: Oké. Okay. In de jaren 70 heeft zo'n zwijmelaar ook nog een keer zo'n nummer op, dat nummer opgenomen, hè?
2: Ja, Donny Osmond, hè?
1: Ja, die. Ja.
2: Ja. Ja, dat goed dat ik getrouwd ging trouwen. Toen kreeg ik allemaal Osmonds LP's kreeg ik ook meegekregen.
1: Oh ja?
2: Toen mevrouw, ja joh.
1: Echt. Oh jee. Dus ik heb nou wat verkeerd gezegd.
2: Nou ja, eigenlijk wel ja. Oh. Als ze dit hoort tenminste.
1: Ja.
0: Dan gaan ze de volgende keer iets van Osmond vragen.
2: Ja, geloof me. Ja, hoor. Ja?
1: Als het maar van de Osmonds is.
2: Crazy Horses of zo.
1: Ja, dat vind ik goed. Dat vind ik goed. Ja. Maar niet van Donny. Of Donny en Marie.
2: Ja.
1: Hoeba. Hey, we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter.
2: Ja.
0: Ja. Het weer, dat hebben we gedaan. Niet gekomen.
1: Nee, maar we hebben het weer met plezier voor u gedaan.
2: Zo is dat.
1: Zou zeggen, lekker blijven luisteren naar de Flevoziek Omroep, want we hebben nog heel veel leuke andere programma's. En ook heel veel non-stop muziek. En wij zijn er volgende week maandag weer met een verse aflevering van Wij Wachten op de Dokter.
2: Ja.
1: Tot de volgende keer.
2: Ga je goed.
0: Mazzel.

0: Dit is de Flevo.
1: Ziekenomroep.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
4: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
5: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws.
6: De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met Zwarte Zaterdag op 1 augustus. De voetballers van Iran zijn ontevreden over hun behandeling tijdens het WK. Volgens de spelers belemmeren omstandigheden buiten het voetbal hun prestaties. Iran speelde 1-1 tegen Egypte en maakt kans op de knock-outfase. Door de oorlog met de Verenigde Staten verblijft de selectie in Mexico en reist pas laat naar wedstrijdlocaties. Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden, na eerdere records in Horst en Vlissingen. In de beeld bleef het officiële junirecord onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt door baanverlies terug te vallen in de atmosfeer. De in 2004 gelanceerde Swift-telescoop functioneert nog goed, maar daalde van 600 naar 400 kilometer hoogte door botsingen met deeltjes. Komende week moet een ruimtevaartuig de telescoop een zetje geven om zijn baan te verhogen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon, alleen in het midden en westen is er kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur loopt uit een van 33 graden in het westen tot 38 plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Vanavond volgen vanuit het zuiden zware onweersbuien met kans op zware windstoten, hagel en wateroverlast. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Apple wil geheugenchips inkopen bij de Chinese chipfabrikant CXMT, die op de zwarte lijst van het Amerikaanse Pentagon staat, schrijft de Financial Times. Het bedrijf zou banden hebben met het Chinese leger. Door de wereldwijde chiptekorten en stijgende prijzen zoekt het concern naar extra leveranciers voor hun producten. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. En voor de derde dag op rij is het landelijke juni-record voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden, na eerdere records in Horst en Vlissingen. In de Bilt bleef het officiële juni-record onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Het weer? Ook vandaag is het weer een tropische dag, met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler, met 30 graden. Vanavond kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan, met daarbij hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleu Ziekenomroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Het is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. In Rotterdam-Zuid blijft voorlopig gesloten na een brand in een elektrische auto. 4 andere auto's gingen ook in vlammen op. De gemeente onderzoekt of de constructie van de begane grond veilig is. Vrijwel alle bewoners van het appartementencomplex zijn terug naar huis. Alleen de parkeergarage en de binnentuin blijven afgesloten. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur. Help, er zit een olifant in de tram. Met Jan van Eunen en Peter Bakker.
1: Flevozieke Omroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Dat de voormalig Franse kolonie Burkina Faso de diplomatieke betrekkingen met Parijs heeft verbroken. De stap volgt op toenemende spanningen tussen de militaire regering in Ouagadougou en Frankrijk. Parijs zegt de situatie te bestuderen en mogelijke reacties voor te bereiden. Verdere details over eventuele sancties of acties zijn nog niet bekend. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Het is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gistermiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. In Thailand is een Australische toerist van 45 gearresteerd op verdenking van moord op een 17-jarig meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs een spoor bij Pattaya. Beelden tonen hen samen in een hotel. De man werd opgepakt op het vliegveld van Bangkok toen hij op het punt stond om te vertrekken. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie- en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Aanvallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Het is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevoziekomroep.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur. Help, er zit een olifant in de tram. Met Jan van Eunen en Peter Bakker.
1: De Flevozieke Omroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: zomer, zomer.
1: Zomer, zomer.
2: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
3: Dan pak je gewoon een deelauto.
2: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
4: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
5: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
6: Thanks, pap.
2: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
7: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: is present.
1: Wim Poppink is de gids in spe. Hij neemt ons langs de kooien mee. En wie er wat te vragen heeft, die antwoord hij beleefd.
2: Is iedereen nu klaar? Vooruit, dan gaan we maar.
0: Wat is dat nu voor een beest? Je moet ons dat vertellen, want je bent hier meer geweest.
2: Dat is een aardig diertje en zijn naam is Olifant.
1: Maar waarom heeft dat dikke beest een staart aan elke kant?
2: Die voorste staart, dat is zijn neus.
1: Waarachtig, Wimpie, is het heus?
2: Ja, eerlijk, en het is niet mis als hij een keer verkouden is.
1: Tja.

0: Dat is een aardig diertje en zijn doopnaam is Kameel.
1: Oh, maar waarom heeft dat beest zo'n rare kronkel in zijn keel, zeg?
0: Dat is beslist zijn eigen schuld, maar zie je daar die grote bult?
1: Jawel, zou je zeggen, want ik denk dat is vast een benzinetank.
0: Is iedereen voldaan?
2: Ja!
0: Dan zullen we maar gaan.
3: Ha! Wij hebben apenootjes, komkommers en brood. Vis emoties, kokelekootjes en

0: Ik ben geen meer geweest.
1: Dat is een aardig diertje, zoiets noemt men nu een aap.
2: Zeg, stammen wij nu allemaal af van zo'n behaarde krat?
1: Dat kon wel eens de waarheid zijn.
2: Nou is hij goed, nou wordt hij fijn, dat kun je zo aan die lus zien. Die klinkt beslist als apentie.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland. Dat melden plaatselijke media. Het model wordt nu gebouwd in Bratislava, maar moet mogelijk naar Leipzig verhuizen om de Duitse fabrieken beter te benutten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. En in Rome de straat op gegaan om het 80-jarig bestaan van de iconische scooter te vieren. De stad is het decor van een vierdaags evenement met optochten, tentoonstellingen en ontmoetingen van clubs uit de hele wereld. De Vespa werd in 1946 in Italië gelanceerd en groeide uit tot een cultureel symbool. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. De dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Hezbollah-leider Naim Qassem verwerpt het voorlopige akkoord tussen Israël en Libanon over het beëindigen van de oorlog in Zuid-Libanon. Volgens hem tast de overeenkomst de Libanese soevereiniteit aan. Qassem zegt dat Hezbollah de strijd tegen Israël voortzet. Met het akkoord zou Hezbollah ontwapend worden en zou Israël zich deels uit Zuid-Libanon terugtrekken en aanvallen staken. Door een blikseminslag bij het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn begin van de middag technische problemen ontstaan. Bezoekers moesten het terrein tijdelijk verlaten. Inmiddels is het weer open, maar het eerste optreden van bankzitters liep door de inslag wel vertraging op. Het festival had de afgelopen 2 dagen ook al te maken met extreme hitte. Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland, dat melden plaatselijke media. Het model wordt nu gebouwd in Bratislava, maar moet mogelijk naar Leipzig verhuizen om de Duitse fabrieken beter te benutten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. Aangekomen om te helpen na de 2 zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. En dan het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. Later kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op en daalt het kwik naar zo'n 20 graden. Morgen wordt het maximaal tussen 25 en 31 graden. En tot zover het nieuws. Flevo,

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugziekenomroep, medisch verantwoord.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Oostenrijk was de Fernpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Zij protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die 500 miljoen euro kostte. De route is belangrijk en druk, vooral in vakantietijd. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke storing door werkzaamheden aan glasvezelkabels. Bruggen, sluizen en tunnels functioneren beperkt en rode kruisen op snelwegen werken niet, wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Lokale bediening leidt tot vertragingen. Mensen op het water wordt geadviseerd op tijd naar huis te gaan vanwege code oranje. Een automobilist is rond 10:30 ochtends in Gemert uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats beland. 5 graven raakten zwaar beschadigd. De 41-jarige bestuurder uit Helmond was onder invloed en raakte licht gewond. De politie onderzoekt de zaak. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwecht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Onder de gasten waren Alexander Pechtold en commissaris Wouter Kolf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gast.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Ik zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Vrijdagavond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee reddingsgroepen van USAR zijn zaterdag direct ingezet na aankomst in Venezuela. Dat meldt een woordvoerder van het Nederlandse Urban Search and Rescue. De teams ondersteunen de eerste reddingswerkzaamheden, terwijl het basiskamp verder wordt ingericht voor de inzet van extra hulpverleners. Rijkswaterstaat had rond 6:30 avonds tijdelijk geen internet door werkzaamheden aan glasvezelkabels. Dit veroorzaakte problemen bij de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen. De verbinding was rond 4:15 hersteld, maar het herstel van alle systemen duurt nog voort. Restaurant Morena nodigt deze zomer opnieuw dieren uit, nadat het vorig jaar opviel door alpaca's als entertainment te laten lopen. Eigenaar Daryl Pijnenborg zegt dat het welzijn van de alpaca's voorop staat. Dierenorganisaties uiten kritiek en vinden dat dit niet zou moeten worden toegestaan. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwecht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Bij het feest treden Lee Towers en Frederik Spicht op. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
2: Is dit de Flevo Ziekenomroep met Er zit een olifant in de tram.

0: ons huis in de verte.
1: Tussen al die andere huizen.
0: Nou ja, die denk je dan weg. Die denk je dan weg.
1: Ze hebben hier ook zulke mooie telefooncellen.
0: Prachtig telefoon.

0: Hallo allemaal, wat fijn dat je bent afgestemd op Flevo Ziekenomroep. Dit is Help, er zit een olifant in de tram. En wat fijn dat je bent ingestapt in onze muzikale tram. Om vanavond weer een muzikale tijdreis te maken door het, door wat? Door het ziekenhuis of zo?
1: 100 jaar heet.
0: Sorry?
1: 100 jaren.
0: 100 jaar, ja, dat gaan we inderdaad doen. Mm. We gaan beginnen in het jaar 1923 en we eindigen in het jaar 2026. Dus 100 jaar aan hits gaan we doen. En dat doen we in de jaren 20, wat ik net al zei, met in 1923 het nummertje Weet je nog wel oudje van Louis Davids.
1: Help, er zit een olifant in de tram, presenteert 100 jaar hitparade. Met hits van elk decennium.
2: Van de jaren 20 van de vorige eeuw.
3: Yeah, we have an old banana.
1: Tot de 20's van deze eeuw.
2: De jaren 20.
4: De geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum.

Er is nog één kiek bijgekomen, weet je nog wel, oudje? Die kiek van het grafje die jij van me kreeg, de rest van het oude.

Als het zonnetje weer schijnt en de kou loopt op zijn eind, krijg je het heerlijke gevoel alsof de crisis ook verdwijnt. Alles trekt naar bos en zee, want er

derde zoon, Mahoney houdt de huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen, moet je maar weten wat er van komt. Ja, ja, ja. La la la la la la la, die heerlijke zon. Ik ken mensen rijp en groen, die zijn arm met een miljoen, die niet weten wat ze met de gouden tientjes moeten doen. Als ze klagen aan mijn kop, ik maak geen rente, ik heb een strop, geef ik ze als enig antwoord met de boodschap: hoepel op, zoek de zon op, dat is wel fijn, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n Mahoney houten huid, maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit. Ja, ja, ja, la, la, la, la, la, la, la, la. Ha, die heerlijke zon. Ik heb een allerbeste vriend, die de zon innig bemint, maar zich opwindt als een kind, als je de zon niet prachtig vindt. Schaduw brengt er van de wijs, zon zegt hij tot elke prijs. Daarom zingt hij in het gasthuis, met zijn hoofd tussen het ijs. Zoek de zon nog, dat is wel fijn, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n Mahoney houten huid.

0: zoek de zon op. Ja,
1: nou.
0: Zoek de zon op.
1: Nou, hoeven we daar niet te zoeken, want die is volop aan het schijnen geweest vandaag weer. Het was lekker weer, hè, Peter?
2: Ja, dat was zeker lekker weer. Het is, hij schijnt nog steeds hier naar binnen.
1: Ja, hij schijnt nog steeds, inderdaad.
2: Het is ook lekker warm.
1: Ja. En Lou Bendy dus, die zong erover in 1936. En dan gaan we verder met Joseph Matthews Wingy Manone. Hij was een Amerikaanse jazzmuzikant, deed zang en trompet en was orkestleider van Italiaanse afkomst. Manone, die verloor op 10-jarige leeftijd zijn rechterarm bij een tramongeluk. Een tramongeluk, nou dat bedoel ik. Hoe kan je het ja. Zo treffen, hè? Ja. Waarvoor hij tijdens zijn podiumoptredens een armprothese droeg. Dus dat was toch wel een beetje moeilijk om... Nou ja, goed, hij doet aan de ene hand zijn trompet vast en met zijn linkerhand was hij met de trompet bezig gaan spelen. Moet kunnen, toch?
2: Ja, ja, je kan met één
1: goed,
2: hand
1: hij heeft spelen, in... Sorry, wat zei je?
2: Met één hand kan je trompet spelen.
1: Dat kan, ja. Maar goed, hij was in 1944 samen met K-Star, heeft hij een nummer uitgebracht. Het heet, een hele lange titel, If I Could Be With You One Hour Tonight.
3: De jaren 40.

Ja, dat waren de zingende zwervers. Het nummer In het Wilde Westen uit 1956. Paul Revere en de Raiders waren een Amerikaanse rockband geformeerd in Boise, Idaho in 1958. Ze kenden aanzienlijk succes in de Verenigde Staten in de tweede helft van de jaren 1960 en in begin jaren 1970. Met muziek die varieerde van garage rock tot psychedelische pop. Maar hun vroege geluid combineerde snel gitaar en doorzang gecombineerd rock'n'roll met een intimiderende R&B smaak. De band stond bekend om het opnemen van kleding in stijl van de Amerikaanse burgeroorlog in hun kleding. Paul Revere en de Raiders met het nummer Just Like Me. 60s.

Ja, dat was John Denver, aangevraagd door Henriette voor al het verpleegend personeel. En Leaving on a Jet Plane uit de jaren 70. We gaan gauw verder met When the Rain Begins to Fall. Dat is een single van Jermaine Jackson Piazzadora, die op 15 oktober 1984 wereldwijd werd uitgebracht. Het nummer werd gebruikt in de film Voyage on the Rock of Aliens, waar zangeres Piazzadora een hoofdrol in speelde. When the Rain Begins to Fall werd geschreven door Peggy March, Michael Bradley en Steve Whitmark. Hier zijn Jermaine Jackson en Piazzadora met When the Rain Begins to Fall. 80s.

Ja, Ace of Base, Beautiful Life. Die bracht ons naar 1996. En we gaan naar de volgende halte. Dat doen we samen met Within Temptation. En dat is een Nederlandse symfonische metalband. En een van de succesvolste bands in dat genre. Within Temptation is in 1996 opgericht door Sharon Den Adel en gitarist Robert Westerholt. En Within Temptation uit 2005 met Memories. Zeros.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dance.
2: Hey Fonsie.

0: Wil je dat niet doen als de microfoon over is?
1: Ja, potverdorie. Ik was even met mijn mond niet bij de microfoon en dan hoor je me gewoon in de kelder. Dat is helemaal even zo.
0: Ja.
1: Gaan we verder? Of wat is dat?
2: Op je
1: rit. 2018 waren we aan beland bij Esche Mila Culpa van Louis Fonsi met Demi Lovato. En we gaan naar het eindstation. En dat doen we met Olivia Newton-John wil ik zeggen. Nou, dat is helemaal niet waar hoor. Het is Olivia Dean. En ze heeft over babystapjes. 20s.

0: Lekker nummertje. Met een lekker basloopje erachter. Olivia Dean, Baby Steps, doet dat nog naar 2026. Goed, we gaan naar het volgende item en dat is...
1: Van wie is het origineel? Alleen de allerbeste covers bij de Flevo Chique Omroep.
0: En ik had weer een hele leuke nieuwe plaat gehoord. Heel leuk. Het is weer een Nederlandse cover. Van een heel oud nummer uit 1974. Dat is het nummer van Barry Manilow, Mandy. En daar hebben Ron Tas en Mireille hebben daar een leuke plaat op gemaakt. Oh, jij. Oh, jij.
2: En Mandy.
0: En Mandy.

0: is, zeg. Nou, dat is best wel leuk. Dat is wel een tas en jij.
1: Ja, zeker.
0: Oh, jij?
1: Ja, ja.
0: Het is liefde natuurlijk. Ik hou van jou en blijf je trouw. Zoals altijd, maar...
1: beter is in de kroeg zitten.
0: Zo is dat. Goed, dat was de cover van Barry Manilow's Mandy. Ron, Tas en Mireille. Oh jij. Hé, hey, we gaan gauw naar het volgende item, want die kunnen we weer eens een keertje draaien.
1: Ja, ja, ja. We hebben er alleen geen jingle van, maar verder valt het wel mee.
0: Ja, maar hij begint gewoon met een jingle.
1: Welke?
0: Oh, deze.
1: Die van Carly Simon.
0: Ja, luister maar.
1: Ja? Oh ja?
0: Ja, nou, doe maar.
1: Komt-ie. Ja.

0: Van de Bondfilm, The Spy Who Loved Me. Was dit Nobody Does It Better van Carly Simon. En we blijven nog eventjes in de Bondsfeer. En dat doen we met de film, even kijken, Diamonds Are Forever. En het wordt gezongen door Shirley Bassey. En daar gaan we uit. Dan gaan we naar het nieuws. En na het nieuws zijn we weer bij je terug. Tot straks.
1: Tot straks.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
2: De Rotterdamse burgemeester Carola Schout is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Tijdens het feest treden Lee Towers en Frederik Spicht op. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. In Oostenrijk was de fanpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Zij protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die 500 miljoen euro kosten en mogelijk meer verkeer en overlast veroorzaken. De route blijft vandaag druk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden. Later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. Vannacht blijft het onstuimig met temperaturen rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Help, er zit een olifant in de tram presenteert. Sluit aan in de muzikale tram. Een ketting van in elkaar overlopende nummers. Denk aan Wall Street Shuffle van 10cc. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Another One Bites the Dust van Queen.

0: Welkom bij het tweede uur van Help, er zit een olifant in de tram. En voor degenen die het nog niet wisten, ik ben uw conducteur Jan van Euenen. En aan de knoppen en de bestuurder is dit keer...
1: Peter Bakker. Nou, elke keer toch?
0: Elke keer. Peter Bakker.
1: Ja. En die olifant die zit achter in het hoekje.
0: Die hebben we ook meegenomen.
1: Zeg het maar.
0: Ja, daar is die.
1: Dankjewel.
0: Kijk, leuk. En leuk dat u ook met z'n allen weer bent blijven zitten in onze rijdende tram. En onze muzikale tram wel te verstaan. En we gaan lekker verder met de ketting. En dat is wel zo leuk weer. Dus ik heb weer een hele hoop leuke inzendingen gehad van wat collega's van ons. En ja, we hebben zelf ook nog wat ingevuld. En we begonnen natuurlijk met waar we vorige keer geëindigd waren. Henk Wijngaard met elke dag hetzelfde liedje. En dan mocht Peter wat op aan gaan sluiten. En het volgende...
1: Ja, maar je moet wel even vertellen dat dat toen ingezonden was door Truus, hè?
0: Dat heb ik net gezegd.
1: Van de dinsdag, dat heb je nog niet gezegd. Nee, dat heb je niet gezegd. Ik ben echt een klein beetje kort van geheugen, maar dat heb je echt niet gezegd. Moet je even vergeten.
0: Nou, oké.
1: Okay. Zur Koesje Bent en Peter Petrel. En ik ben gaan, dat is dus dat zijn de uitvoerende. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek, want... Als je sir, dan denk je van, dan moet je zeggen, van, moet ik het in het Engels doen eigenlijk? Maar ja, het is in het Duits. Het is niet anders. Ja. En dat is eigenlijk gewoon elke dag. Täglich.
0: Ja.
1: Heb ik ervan gemaakt.
0: Het is trouwens een nummer uit de jaren 60 al, hè?
1: Ja.
0: Ja, het is een oud nummertje.
1: Ja, het is ook een cover, hè?
0: Ik heb het, toevallig heb ik dat afgelopen woensdag heb ik dat nog gedraaid.
1: Wat heb je gedraaid?
0: Dat nummer, Ich zähle täglich meine Sorgen, uit de jaren 60.
1: Van Peter Alexander.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat heb ik. Ja, dat heb ik gemaakt.
1: Ah,
0: samen met Joop.
1: Dat is zeer schön. Ja. Maar dit is de uitvoering van de Zur Koesje Bent. En Peter Petrel.

0: De Sir Gusje Band en Peter Petrel.
1: Nee, Peter Petrel.
0: Ja, nou, je gaat gewoon... Is een Duitser. Hij is zo in het Engels dus.
1: Ja, dat wel.
0: Ik zele täglich meine Sorgen. En toen mocht ik weer op aansluiten. En ik denk, ja, jij gaat in het Duits. Ik ga wat in het Frans zoeken. En toen kwam ik uit bij La seule chose qui compte. En dat betekent hetgeen dat telt. Nou ja, hij telt dagelijks zijn zorgen. En ik ging verder met telt. Dus Frans, ik met La seule chose qui compte.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hola, buenos dias.
3: Hi.
4: Hola.
2: Mama.
3: Hallo.
5: Hey.
3: Yo, baby.
6: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: Franjika, die kennen we natuurlijk van Unibroek Pedersen hier, Unibroek Pedersen.
1: Ja, die ja. bijvoorbeeld.
0: Die bijvoorbeeld. Maar jij mag het nu zeggen, Peter.
1: Ja, ja, we waren net in Nederland. Toen gingen we via Duitsland naar Frankrijk. En dan gaan we nu naar Italië. En je moet ook via Frankrijk rijden naar Italië. Want over de Brennerpas kan niet op dit moment. Dan dansen mensen nog. Dus. Oh, je hebt het nieuws niet gehoord.
0: Nee.
1: Dat is nou weer even jammer.
0: Maar goed, wat was er aan de hand dan? Vertel.
1: Nou ja, ze hebben de Brennerpas afgesloten even.
0: Oh, voor?
1: Het dorp wat erbij zit, die vindt dat het allemaal te druk wordt. Dus,
0: dan sluiten we het gewoon even af. Ja,
1: dan sluiten we het gewoon even af.
0: Ja.
1: Maar dat deden ze wel op een feestelijke manier.
0: Oké.
1: Okay. Ja, niet dat mensen die nou 240 kilometer om moeten rijden dat feestelijk vinden. Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Ach, je bent wat lang onderweg. Wat geeft het nou?
1: Ach, maar ja, je bent op vakantie.
0: Zo is dat.
1: Nee, maar ik zei dus, we gaan naar Italië. La Zeule, oftewel de enige, hè? De enige keuze. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik ook naar de enige, maar dan in het Italiaans. En dat is L'Unica. En dan komen we uit bij Alan Sorrenti. En toen zei L'Unica dona per me.

0: Ik ben zo blij dat je tegen me zegt dat ik mag praten.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Je bent al zo positief geweest.
0: Nou. Alan Sorrenti met Tu sei l'unica donna per me. En die was het van jou, Peter. En toen mocht ik weer wat uitzoeken. Nou, wat dacht je wat ik uitgezocht had?
1: Nou, iets met een mooie vrouw.
0: Ja, dat lijkt me wel heel goed, hè? En ik vond het wel leuk, want het vind jou ook een leuk nummer trouwens, Max Wojcicki Junior. Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw.

0: Lekker zonnig hoor, allemaal. Lekker hoor.
1: Heerlijk hè?
0: Ja, lekker. Je bent er niet gelukkig met een mooie vrouw, Max Wojcicki Junior. En het was weer jouw beurt, Peter.
1: Ja, nou ja, het was heel makkelijk natuurlijk hè. Ja. De strekking van het verhaal is hetzelfde, alleen in het Engels. Beautiful woman, and when you're in love with a beautiful woman dan. Van Dr. Hook.

0: Ja, When You're in Love with a Beautiful Woman, Dr. Hoek. Het was weer de beurt aan onze collega's en we hebben aardig wat instellingen gehad, hè Peter?
1: Ja, we hebben hele mooie ook gehad.
0: En ook hele mooie, ja zeker.
1: Het was zeker moeilijk om te kiezen en daarom kregen we ook het advies van een van onze collega's om elk station even aan te doen. Dat gaan we ook doen, hè?
0: Ja,
1: maar we hebben er maar één gekozen waar we op aansluiten.
0: Ja, en dat is de nummer van Jan Herema. Hij gaf het aan dat het van Piet Veerman is, maar het is eigenlijk van de Cats. Dus ik heb er maar van gemaakt, Piet Veerman en de Cats. Uiteindelijk was hij de leadzanger. En het nummer is Love is a Golden Ring.

0: Dat was onze keuze. Jan Heerema, Piet Veerman, Love is a Golden Ring. En dan gaan we nou naar jouw fragment.
1: Ja, maar die is afgekeurd.
0: Oh?
1: Ja, Piet Veerman heeft het ooit een keer wel gezongen samen met de Cats. Maar dat is eigenlijk gewoon de Cats, niet Piet Veerman.
0: Ja, en?
1: Ja, en? Dat kan dit toch niet?
0: Waarom kent het niet?

0: Want uiteindelijk, het zal me niks verbazen als het ook niet op een album van Piet Veerman zal staan, dat nummer.
1: Nou ja, ik kwam inderdaad wel ergens tegen met Piet Veerman. Ik heb niet naar geluisterd, maar toen ik dat ding hoorde, nu, net, dan denk ik van ja, dat was toch echt alleen de Cats.
0: Ja, maar het was ook de Cats-periode. Maar dat maakt niet uit. Je gaat gewoon de Ferryman doen.
1: Ja, ik denk, nou, Piet Veerman.
0: Ik had eigenlijk wel gedacht dat je Who Pays the Ferryman zou doen. Maar ja, dan ga je met iets anders komen.
1: Nou, dat wilde ik eerst doen, maar ik denk, ja. Ik wil ze niet rijker maken dat ze zijn. Dus Don't Pay the Ferryman.
0: Nou,
1: Chris de Burg.
0: Oh, nou, die komt straks ook nog even voorbij.
1: Ja, Chris de Burg komt nog een keer voorbij.
0: Hè? Ja, leuk hoor.
1: In een rood jurkje.
0: In een rood jurkje, ja. Nou goed, hartstikke leuk. Die gaan we dus de volgende keer
1: mee beginnen.
0: Hè? Ja, gaan we erin zetten. Kijk, daar is die. Hey Peter.
1: Hey Jan.
0: Hallo.
1: Luister, we hebben die luid over. Die zijn echt een beetje getoond. Ja, die zitten toch bij elkaar? Nee, we zitten niet bij elkaar. Maar goed, dat maakt ook ja.
0: Ze zijn gewoon helemaal van het padje af. We gaan verder met de verdere inzenders. Hè. Ja, want we waren natuurlijk hartstikke leuke inzendingen. En waaronder ook eentje van Fred Bokhorst. En die kwam met Eric Clapton. Ja, ik vind het toch niet echt leuk. Het is gewoon Eric Clapton met het nummer Wonderful Tonight.
1: Nou, zoals hij zo af en toe erbij staat, als hij die gitaar staat te spelen, denk je wel dat het een Clapton is.
0: Nou, fijn.
1: Hè? Ja, hij staat echt zo. Hij staat echt gitaar te spelen en te zingen alsof hij de afwas staat te doen.
0: Nou, fijn. Nou, gaan we draaien, alsjeblieft.

0: Ja, en deze was natuurlijk ingezonden door Aard. Love met Your Greatest Lover. En Aard en Fred, die doen op de dinsdagmiddag doen ze... Ja?
1: Fred's Music Mix.
0: Ik denk, je valt me gelijk aan, dat doe je het niet.
1: Nee, ja, ik denk, jij gaat het gewoon allemaal vertellen. Maar dat deed je niet.
0: Fred's Music Mix, elke dinsdagmiddag van 2 tot 4. Ja, soms dan heb je een blackout, hè. Dat kan wel eens gebeuren. En gelukkig zitten we daar met z'n tweeën. Dan weet jij altijd aan te vullen. Maar ja, je was een beetje de late kant dit keer.
1: Ja, nee, ja, ik zat te wachten. Ja. En we gaan er straks 3 achter elkaar doen.
0: Oh, we gaan er 3 achter elkaar doen. Oh, ja. Hartstikke leuk. Dus dan gaan we Joop, Truus en Harry gaan we doen.
1: Ja.
0: Nou, Joop die is op de maandagochtend bij ons en op de woensdagochtend bij mij. Maandagochtend wij wachten op de dokter. En woensdagochtend het testament van de 60's. Truus die doet samen met Jan 2 avonden. Dinsdagavond en woensdagavond. Mag jij

0: Even invullen wat ze ook weer doen.
1: Ja, als pleister op de wonden en het muzikale bloemetje.
0: Ja, dan is de zondag weer met Flevo Classic. Maar ja. Goed, eerst doen we Joop.
1: Na deze de herhaling van dit programma ook, is hij er ook. Dus,
0: ja, dan is hij er ook.
1: Wordt op zondagochtend herhaald. Ja,
0: daarom. Dus kunnen we beter iets zeggen. We gaan dus met Joop verder met Roy Orbison, Oh Pretty Woman. Truus die had ingezonden She van Charles Aznavour. En Harry had ingezonden eigenlijk Nora, want dat is een vrouwtje. Zij vrouwtje, goed zeggen. The Lady in Red van Chris de Burgh.

0: Zo, hebben we eventjes pauze gehad.
1: Dat hebben we wel alle stations aan gedaan.
0: Dat bedoel ik. We hebben dus Roy Orbison gehad, Charles Aznavour en Chris de Burgh. Gaan we gauw verder met het volgende item.
1: Leuk, dat is de verkeerde.
2: Je hebt twee artiesten. Eén studio. Dat geeft een incredible duet.

Ik heb er weer een paar gevonden hoor. Ik heb Caliban ook vanuit Australië laten komen. Bobby Williams vanuit Engeland. En samen doen ze een duet. Robbie gaat Candy doen. Kylie gaat Never Too Late doen. En samen hebben ze het over kinderen maken. Nou, wat wil je nog meer?

0: Echt heerlijk om je af te sluiten. Robbie Williams samen met Kylie Minogue en Kids. Ja, dan is het alweer bijna 10 uur, mensen. En dat houdt in dat we ermee moeten gaan stoppen. Ja. Zo jammer dat die 2 uur alweer zo snel voorbij zijn gegaan.
1: Heel hard, hè?
0: God, wat ik heb. Maar ja, het is niet anders. Het is weer heel gezellig met jou, Peter. En leuk dat Robert ook nog even aangesloten is. Hebben we niet gehoord op de radio, maar dat geeft niet. Want daarachter is je ook lekker bezig.
2: Nou, ik ben er wel, hoor. Helemaal.
0: Oh, je bent er.
2: Nou, ja, nee, ik luister even gezellig met jullie mee. Tuurlijk.
0: Kijk, dat bedoel ik. Hey, we gaan afsluiten, want het is nog 90 seconden. Dan moeten we echt eruit zijn. Het was met een waar genoegen dat we mochten optreden voor u vanavond. Peter, tot de volgende keer. En ja. Mensen ook, tot de volgende keer.
3: Per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40.
4: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Onder de gasten waren Alexander Pechtold en commissaris Wouter Kolf. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat illegale migranten het land uiterlijk dinsdag verlaten. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen. Migranten vluchten massaal, onder wie duizenden Malawianen in Durban, waar repatriëring chaotisch verloopt. De situatie blijft gespannen en onveilig. Rijkswaterstaat had vanochtend lange tijd geen internet door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Dit veroorzaakte problemen bij de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen. Rond 4:15 was de verbinding hersteld, maar controles duurden tot 8:00 s'avonds. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep via de Flevo Gastvrije.
1: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat had vanochtend lange tijd geen internet door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Hierdoor waren de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en verkeerscamera's beperkt. Rond 16:15 was de verbinding hersteld, maar de controle van systemen duurde tot 20:00 s'avonds. Mensen op het water werden gewaarschuwd vanwege code oranje. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat illegale migranten het land uiterlijk dinsdag verlaten. Spanningen lopen op, huizen worden in brand gestoken en winkels geplunderd. Migranten vluchten massaal, onder wie duizenden Malawianen die wachten op repatriëring. De situatie blijft gespannen. De Servische president Aleksandar Vučić zegt binnen enkele weken af te treden, waardoor de weg vrijkomt voor vervroegde verkiezingen. Vooral jongeren eisen al bijna 2 jaar zijn vertrek. Zij verwijten de regering nalatigheid en corruptie en organiseren aanhoudende protesten om politieke verandering af te dwingen. De oppositie hoopt op een nieuwe koers voor Servië. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De gemeente trok vergunningen in van meerdere evenementen, waaronder Parkzicht Outdoor en I Love Urban. De zorg was overbelast door hittegerelateerde klachten. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur nadat een dubbele aardbeving delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.
1: Vlieg met me mee naar de regenboog!

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denk je in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het

Van slaap op mijn troon, van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb, in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette.

0: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziekten zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege